Defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief, dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden.

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden.

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden.

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissandre Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minuki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissandre Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de vijf jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming.

Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

0: Zo, dat was weer de Airplay track van deze week. En ik vind hem lekker zomers. Ja, echt waar. Ook al zou het een sombere dag buiten zijn, dan is het toch een plaat waarvan je denkt van, oh, nou, ik heb wel zin in de zomer eigenlijk. Hè? Ja, dat is het zo. Hey, goedemiddag. Welkom bij de Kettingreactie hier op Streekomroep de Beverlanden. Het is vandaag alweer zaterdag. Ik ben natuurlijk niet alleen. Saskia is er ook weer bij. Zometeen hoor je haar met een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag. En wie er allemaal jarig zijn vandaag. Ik heb lekkere muziek meegenomen. Althans, dat vind ik zelf. Wat dacht je bijvoorbeeld van Snelle? Die heb ik erin gezet. Je hoort zometeen ook nog de nieuwe van Ilse de Lange. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht. Robbie Williams heb ik erin gezet. Madonna en Lisa Stansfield. Ik noem maar even een paar namen. Hè, die zomaar voorbij zouden kunnen komen in de show van vandaag. Nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent. Blijf er zeker bij. Wil je wat laten weten, kan dat altijd. Ga daarvoor naar onze website streekomroeptebeverlanden.nl. Linksboven vind je de WhatsApp-knop. En als je daarop drukt, kan je al je berichten hier achterlaten. Leuk als ik dat van jou hoor de komende 2 uren hier op de radio. Nou, ik zei het al, lekkere muziek. Ik denk, laten we deze dan maar eerst eens doen. Robbie Neville en C'est la vie.
1: Elke week de beste muziek op jouw radio. This is Feel Good Radio. Met Henk Ketting. De kettingreactie. De

0: Goedemiddag, ik ben Saskia en ik ben er ook weer bij deze zaterdag 16 mei. En dit gebeurt onder andere op deze dag. In 2025 werd de allerlaatste aflevering uitgezonden van Eigen Huis en Tuin. Lekker leven! En mooi muziekfeitje uit 1966. De Beach Boys brachten het legendarische album Pet Sound uit. En Bob Dylan kwam met Blonde on Blonde. En in 2011 werd de Space Shuttle Endeavour gelanceerd voor zijn 25e en allerlaatste vlucht. Het was bovendien de voorlaatste missie van het volledige Space Shuttle-programma. En die zijn eenjarig. Jij natuurlijk, van harte gefeliciteerd. Je bent eenjarig met Simon Keizer, Janet Jackson en Laura Pozzini.
1: Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk, de kettingreactie.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Sandra en de Everlasting Love. Het is natuurlijk niet van zichzelf, dit van de plaat uit de jaren 60, hè? Dat weet je ook. De Westerschelde-tunnel krijgt vanaf januari een speciale reserveringssysteem. Dat is nodig omdat de oostbuis 4 maanden dicht gaat voor grote reparatie aan een scheur in het beton. Verkeer moet dan om en om door de westbuis rijden. Alleen mensen met een cruciaal beroep of urgente reden mogen straks een tijdsblok reserveren. Denk aan hulpdiensten, spoedzorg, openbaar vervoer, vrachtverkeer en noodzakelijk verkeer zoals thuiszorg of marktkraamhouders. Ook bij bijzondere situaties als een bevalling of sterfgeval kan een uitzondering worden gemaakt. De provincie roept iedereen op om de tunnel zoveel mogelijk te vermijden en daarom gaan er extra bussen rijden en komt er ook vaker een Westerschelde ferry. Vanaf juli kunnen mensen zich waarschijnlijk al aanmelden voor een toegangsbewijs. Ik had het al over nieuwe muziek op je radio. Ilse de Lange heeft een nieuwe single uitgebracht afgelopen vrijdag en die hoor je nu voor het eerst hier in de kettingreactie op Streekgroene Bevelanden. Something Good.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Watermelon Sugar, Harry Styles op streken op de Beverlanden. Hoi, goedemiddag, ik ben Saskia en ik heb schreeuwnieuws voor je. Want de politie zoekt de eigenaren van sieraden en andere spullen die mogelijk zijn gestolen bij inbraken in Zeeland en Noord-Brabant, dat meldt HV Zeeland. De goederen werden gevonden in een auto van een verdachte die begin december op een hittedaad werd betrapt bij een woninginbraak. Daarna ontdekte de politie nog meer vermoedelijk gestolen spullen. De inbraken vonden plaats tussen half oktober en begin december. Onder meer in Goes, Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Oosterhout. Twee verdachten zijn toen aangehouden, een man uit België van 41 en een Fries van 51. Van verschillende sieraden zijn inmiddels foto's gedeeld en de politie hoopt dat de mensen hun eigendom herkennen, zodat die terug kunnen naar de eigenaar. Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn via 0800 60 70. En wil je weten of jouw eigendommen ertussen zitten, kijk dan even op de website van de politie Zeeland.
1: Dit is de kettingreactie. Kettingreactie op streekomroep De Beverlanden.

een gerucht dat deze twee, Robbie Williams en Kylie Minogue, ooit wel eens wat met elkaar gehad hebben. Maar ze hebben dat nooit echt toegegeven dat ze dat hebben gehad. Maar goed, een duootje waren ze wel in deze kids in dit geval. In Goes doen maandag en dinsdag ruim 300 basisschoolleerlingen mee aan het praktisch verkeersexamen. De kinderen fietsen een route van 7 kilometer vanuit het Zetterlem Veiligheidspark. Onderweg letten vrijwilligers goed op of de leerlingen veilig deelnemen aan het verkeer. Denk aan stoppen voor rood licht en netjes voorrang geven. En vooraf krijgen de kinderen ook een interactieve verkeerslab waar ze spelenderwijs leren omgaan met lastige verkeerssituaties. En opvallend, het examen mag ook op een elektrische fiets worden gedaan als de school daar toestemming voor geeft. Fatbikes zijn daarbij trouwens niet toegestaan dit jaar. Zometeen heb ik die lekkere van Paul Garrick voor je, When You Walk in the Room, maar is Dominic Fieck.

Als je hier niet vrolijk van wordt, weet ik het niet meer. The Real McCoy en Come and Get Your Love was een hitje in 1995. Zometeen na 1 uur zijn we weer bij terug voor het tweede gedeelte van de kettingreactie hier op Streekomroep Beveland. Wil je wat laten weten? Mag dat altijd? Je weet het. Ga daarvoor even naar onze website streekomroeptebeveland.nl. Linksboven vind je de WhatsApp knop. En dan kan je gelijk ook het laatste nieuws lezen wat we hebben hier uit de regio. Strakjes, zoals ik al zei, zijn we terug met je. Ik heb nog 1 plaat voor je. Tot aan het nieuws van 1 uur en die van Madonna en Sabrina Carpenter. Ze sloegen de handen ineen en dit is het hitje wat eruit voortkomt. Excuse.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïense Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegen.

Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven staat file tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Welkom in het tweede gedeelte van de Kettingrugs op deze zaterdagmiddag. We begonnen met Laid Back en The Baker Man. Kende je die nog uit de jaren 90? Zometeen another Susanna Freak en Eddie Money. Maar eerst Daryl Hall en John Oates. Kiss on my list. Ook zometeen nog in de show Saskia natuurlijk met het laatste streeknieuws. Kortom, je zit goed tot aan 2 uur vanmiddag in de Kettingrugs hier op Streekomroep de Beverlanden.

0: De lekkerste muziek op je radio deze zaterdag bij Streken Beroepte Beverlanden. Hey, goedemiddag, ik ben Saskia en ik heb Streek niet voor je. Want het is een spannende middag voor voetbalclub Kloetingen. Want de ploeg kan vandaag kampioen worden van de derde divisie. Op het eigen Westlooppark speelt Kloetingen vanmiddag namelijk tegen Noordwijk. En bij een gelijkspel of overwinning is de titel binnen voor de Beverlandse club. Omroep Zeeland zet de wedstrijd vanmiddag live uit. Vanaf 3 uur is er een voorbeschouwing en om 3:30 wordt dan afgetrapt. Ook de eventuele schaaluitreiking is live te volgen. De wedstrijd is te zien op televisie, YouTube en via de liveblog van de collega's van Omroep Zeeland.
1: Als je mijn gedachten eens

Any Money and Take Me Home Tonight. En volgens mij was dit de enige hit die man scoorde in Nederland. De verschillen op de woningmarkt worden steeds groter. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van ABN AMRO. Vooral huiseigenaren die jaren geleden een woning kochten profiteren nu van lagere woonlasten en stijgende inkomens. Starters en jonge huurders hebben het juist steeds moeilijker. In de vrije huursector gaat soms bijna 40% van het inkomen op aan wonen. Ook op Noord-Beveland is dat goed zichtbaar. Daar is een woningaanbod klein en ligt de gemiddelde vraagprijs rond de 5,5 ton. Woningen worden snel verkocht, waardoor starters en jonge gezinnen steeds minder kans maken op een koopwoning. Volgens de onderzoekers hangt wonen daardoor steeds vaker af van inkomen, leeftijd en woonplaats. If

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïense Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar bijna 20 minuten vertraging en er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dancing Feet. En ik denk, weet je waarom ook niet? Waarom gaan we geen plaat draaien van Janet Jackson? Ze is tenslotte jarig vandaag. When I Think of You, nu op streek om Route Beverlanden. En daarna Rowan Keating, Life is a Rollercoaster. En ik heb de nieuwe van de Rolling Stones nog meegenomen. In the Stars heet hij. Hoor je straks.

0: Het leven is één grote rollercoaster. Althans, dat bezingt Ron Keating op Strekenbroek te Beverlanden. Die jeugd gaat nog steeds vaak door rode stoplichten heen bij spoorwegovergangen. En daarom gaat ProRail een nieuwe campagne starten. De collega van Omroep Zeeland nam eens even een kijkje bij één van de spoorwegovergangen. Hoe de jeugd daar tegenover staat.
1: Wat denk jij als je die rode lichten ziet?
2: Ja, dan moet je stoppen.
3: Nou, meestal denk ik, het kan nog wel even snel als ik dan een bus moet halen.
4: Ja, soms denk je als je de rode lichten ziet en dan gaan de slagbomen net dicht dat je net nog onderdoor kan.
5: Ik wacht eigenlijk gewoon netjes totdat het moment er weer is dat ik mag fietsen.
1: Hier achter mij gaat het dus vaak mis. Wordt het nog wel eens spannend bij jou?
6: Ja, soms wel, maar als het echt niet meer kan, dan doe ik het gewoon niet.
4: Dan heb je een lange dag school gehad en dan denk je toch, ik ga er maar overheen, want dan ben je sneller thuis.
3: Alleen als ik echt haast heb, dan denk ik wel van, ik ga er wel even doorheen. Dus dan voor één keer en dan niet weer.
1: ProRail wil met de campagne de verkeersregels eventjes opfrissen, maar helpt dat wel?
2: Gaat heel erg bewustwording brengen.
3: Ik denk niet dat mensen gaan stoppen, maar ja, het is wel beter om het niet te doen. Er zullen altijd nog wel kinderen blijven die dan toch wel het zullen doen.
7: Ik vind het eigenlijk wel heel goed. Ik zie het wel super vaak gebeuren en het hoeft maar één keer fout te gaan.

Oldies are back in dit geval. De Rolling Stones in de Stars op streek Route Beveland. Vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. En deze man komt twee keer. Met eerst met dit nummer. What's Another Year? Johnny Logan.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

The Chainsmokers en Coldplay en Something Just Like This. In het hemelvaartweekend van 2026, hier in de kettingreactie voor de 16e mei. En die zit er weer op, althans deze aflevering dan. Saskia en ik zijn morgen weer bij terug voor een nieuwe aflevering. We hopen je dan weer te begroeten. En wil je iets horen op de radio, wil je wat aan ons kwijt, je mag het altijd weer mededelen. Ga daarvoor even naar de website streekomroepdebeveland.nl, want linksboven vind je er wat even op. En heb je ook nog het laatste streeknieuws en wil je streeknieuws nog makkelijker in de hand hebben, download dan even onze gratis app. Morgen zijn we er dus weer. Laatste plaat die ik aankondig is deze. Kid Creole en de Coconuts.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Topop, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het zuiden van het land en die staat op de A76 geleden richting Aken. Bij de grens daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Kort maar krachtig, dat was Dandy van Hermans Hermits. Ik heet je van harte welkom bij dit nieuwe uurtje, het Westlands Muziekpaleis. Een uurtje boordevol met leuke muziek uit het verleden en ook nog wat plaatjes uit het heden. Dit is 5000 Volts, I'm on fire.

Een paar hitjes hebben ze gemaakt en dit was wel de meest bekende. 5000 Volts was dat. I'm on fire. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 16e mei van het jaar 1770. De 14-jarige Marie Antoinette trouwde toen met de 15-jarige Lodewijk de 16e. Zij zouden later de laatste koning en koningin van Frankrijk worden. Hier is Tina Turner.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Bells. Zij werd bijgestaan door Dolly Parton in The Son of Jolene. Kelly Bells, dat is haar volledige naam. En ze is afkomstig uit een muzikale familie. Haar oma zong bij een big band. En haar moeder had samen met haar ooms een eigen popgroep.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zo meteen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar muziek van de Zombies, de Rubettes en Barbarella. Maar eerst Claire.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

uit Vlaanderen afkomstig en uit de jaren 70. Klaar was dat met de Vreemde Vogels. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Thomas Alva Edison. Als we alle dingen zouden doen waartoe we in staat zijn, dan zouden we letterlijk versteld staan over onszelf.

0: zijn heel wat mooie liedjes uit zijn pen gekomen. Niet alleen liedjes voor zichzelf, maar ook voor anderen zoals Tina Turner en Starship. Maar deze zong hij helemaal zelf. Albert Hammond was dat en I'm at Rain.
1: Muziek voor iedereen.

0: Hij brak door in 1996 met deze opname en vlak daarna werd hij gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. En dat was tevens het einde van zijn carrière. Mark Morrison was dat in Return of the Mac.
1: Het Muziekpaleis brengt de muziek van alle tijden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59. Zonzeel richting Den Bosch voor Laamsdonksveer kleine 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Later zou het ook nog een dikke hit worden voor Santana en de zijnen. Maar dit was de originele uitvoering afkomstig van de Zombies. She's Not There. Een 35-jarige Italiaanse vrouw heeft de baby die ze had gekocht van een Roemeense moeder na 3 dagen weer teruggegeven. Het kindje was naar haar idee toch te donker getint om voor haar biologische baby door te kunnen gaan. De Roemeense draagmoeder had niet verteld dat de vader van het kindje afkomstig was van Mali, waardoor het kindje een te donkere huidskleur had. De Italiaanse vrouw betaalde zo'n €20.000 voor de baby. De politie heeft lucht gekregen van de zaak en de vrouw in kwestie is opgepakt. Er wacht haar nu een Finkse boete en een baby heeft ze nog niet.

We gingen terug naar de jaren 80 met een van de meest bekende hits van deze jongens. Daryl Hall en John Oates waren dat en The Man Eater. En dit is Nederlandstalig werk, afkomstig van Jay. Je lijkt op iemand.

Zij deden mee aan het Eurosongfestival in 2017 met dit liedje. Oh Jean was dat, Lights and Shadows. En daarvoor kon je nog luisteren naar Jay en Jij lijkt op iemand. Dat is toch beter dan helemaal nergens op te lijken. Hoewel, als je nergens op lijkt, dan ben je natuurlijk wel heel erg uniek. En dat is ook weer een positief punt. Terug naar 1975 nu met deze van de Roberts, Little Darling.

Het was een van hun laatste hits. Daarna was het over en uit voor de Lubbets. Little Darling. En dit is een bekend deuntje uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Want het was de begintune van een tv-serie waar veel mannen voor thuis bleven. Namelijk de Pin-Up Club. Verder heeft het liedje eigenlijk heel weinig om het lijf. Barbarella is dit. We cheer you up. Hey,

0: Harve.
1: Wel was dat en we cheer you up in de Pin-Up Club.
2: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
1: In de staat Arizona is het verboden om op kamelen te jagen.
2: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: rechtstreeks weggelopen uit het Wilde Westen. Glen Campbell was dat en de Southern Nights.
1: Wij zijn de Beverlanden.
0: Tot zover de zaterdagmiddag aflevering van het Muziekpaleis hier bij Streek om op de Beverlanden. Wij sluiten af met de jarige van de dag en dat is Laura Pausini. Zij wordt 52.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag.
3: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen.

Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76, geleden richting Aken, bij de Duitse grensovergang zo'n kleine 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is er weinig aan de hand op de weg. Er staat een korte file op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 1 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeheist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar.

Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. 2 kilometer file in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken bij de grenscontrole Staar. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken.

Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76 geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

hoe lang geleden dat ik met deze ben begonnen, dat bedacht ik net in één keer. Maar ja, dat is ook wel gewoon een hele goede plaat, dus hij kan ook best wel vaker hoor. Whitesnake, Here I Go Again, hoor je hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Het is 6 uur geweest op zaterdagavond. 16 mei is het alweer. Ja, het gaat echt ongelooflijk snel als je het naar je zin hebt. Dat merk ik ook echt elke week maar weer. En ik heb er ook deze week oprecht alweer zin in. Ja, ik vind het altijd wel weer leuk om hier achter de microfoon te zitten en hier weer een uur voor jou te gaan zitten. Ja, ik vind het zelf ook gewoon heel erg leuk. Maar ja, zeker weten zit ik hier ook voor jou. En we gaan muzikaal gezien echt weer alle kanten uit vandaag. Zometeen heb ik onder andere Angelia voor je van Richard Marx. Dat is ook heel lang geleden. Eind jaren 80. Maar voordat het zover is gaan we nog terug naar de jaren 70. Met Queen, Don't Stop Me Now.

Nog geen eens 7 uur 's avonds en dan al toeter. Toch eigenlijk ook niet te geloven. Kan ook eigenlijk niet. Hoewel, in dit programma kan ook eigenlijk alles. Richard Marx en Julia hoor je hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Ik weet niet hoe jouw week was. Die van mij die ging eigenlijk wel. Ja, er was natuurlijk ook die extra dag vrij er nog tussendoor. Dus het was allemaal best wel vol te houden. Ik vind het sowieso een beetje rare weken, weet je. Dan heb je gewoon in één keer random dagen vrij tussendoor. Dat is helemaal niet erg, daar hoor je me ook zeker niet over mopperen. Maar ja, in één keer kom je aan dingen toe waar je gewoon bijna nooit aan toe komt. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik bedenk me dan, ja verrek, ik heb dat nog liggen, ik kan dit nog doen, dat nog doen. Nou ja, te veel om op te noemen. Plaatje er maar. Fornon Blond, what's up? 25.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76 geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zou het niet verwachten, maar ook deze komt gewoon af en toe voorbij. Gewoon omdat het zo'n goede plaat is. De Halle is bij Streekomroep de Beverlanden. He ain't heavy, he's my brother. Oftewel, hij is niet zo zwaar, het is mijn broertje maar. Nou ja, dat valt dan toch wel weer mee. Liefdink is los op zaterdagavond met nu toch een artiest die jammer genoeg toch een beetje een eendagsvlieg is gebleven. Dat geldt trouwens zeker niet voor de hit die ze ermee had hoor in de jaren 80. Want potverdorie, wat heeft die plaat het goed gedaan. En nog, ik hoor hem gewoon nog steeds af en toe voorbij komen. Dat is een heel goed teken. Alana Miles en Black Velvet.

is die mooi of is die mooi? Ik dacht het wel, zeg. Extreme. More than words. Hierbij streekomroep de Beverlanden. En ja, ik heb nou iets leuks. Past helemaal bij de zaterdagavond, hoor, als je het mij vraagt. Een hele vette live uitvoering van Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Nou, geloof me, deze versie is gewoon hartstikke lekker.

One more. We're done, everybody.

Even een beetje romantiek op zaterdagavond. Ach ja, waarom ook niet, hè? Uit 1997 hoor je Celine Dion. En My Heart Will Go On hier bij Streekomroep de Beverlanden. Het is bijna 7 uur, dus ja, tot zover Liefdink is los. Volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Dus zorg ook gewoon dan dat je er weer bij bent. Dan komt het helemaal goed. Zometeen Ron en Jesse met The X-Vibe. Dus blijf er ook zeker even voor luisteren. Moet je sowieso natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week doen naar Streekomroep de Beverlanden. Dan weet je wel gewoon zeker dat je continu op de hoogte wordt gehouden van alles wat er speelt in deze regio. Ik heb er nog eentje voor je. Baltimora en Tarzan Boy. Wat mij betreft nog een heel goed weekend. En heel graag tot volgende week. Hoi!

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Skulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS waar het ook wordt gebruikt zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn.

Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Let op.
1: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: Vrienden van het nachtleven, mijn naam is Jesse

0: Lasse Sprikkelman presenteert
1: The X-Vibe. Fish and Chips, Peanut Butter Jelly, Jip en Janneke, Drake en Jas, Nick en Simon. Dat zijn de combinaties die je voordat je van het bestaan afwist helemaal niet nodig had. Maar sinds je de combi's kent, kun je niet meer zonder alcohol en coke. Is daar ook wel een goed voorbeeld van? Ja, toch? Nee? Oké. En dit is ook zo'n voorbeeld. Een hele bijzondere, een hele goede, perfecte combi. Bronski Beat en

aan de andere kant van de radio. Dat we samen collectief om het weekend te vieren een biertje lostrekken. Of dat nou een Radler is of een 0.0 of gewoon een klassiek biertje. Pak er eentje en maak hem samen met mij los. Oh, heerlijk. Dat onder het genot van de nieuwe Calvin Harris.

0: is de X-Vibe.
1: Ja, daar word je vrolijk van. Ja.
0: De X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: Wie een beetje in de muziek zit, die weet. Er komt heel veel goeds uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder Camel Pad. Bestaande uit Dave Whelan en Mike Di Scala. Bestaan al sinds 2004. En dit nummer komt uit 2017. Gaat over.

26. Dit jaar is het exact 140 jaar geleden dat er voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Werd toen verkocht bij een pharmacy, een apotheek in Atlanta. Het is ook door een apotheek ontwikkeld. Het was een alternatief, een alcoholvrij alternatief. Op een drankje wat toen populair was. Waar dus wijn en ook coca-extract in zat. En even voor de goede orde. Ik hoop niet dat je teleurstelt. Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in de cola. Nee, daar moet je er echt zelf doorheen mixen.

Purple Disco Machine uit Duitsland. Die heeft zoveel hits gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van In the Dark? En dit was ook zo'n knaller. Purple Disco Machine heeft wat nieuws. En de titel past ook bij ze. Dit is

en de Tech House legende. Clapton komt overigens ook uit Duitsland, net als de Purple Disco Machine. Zijn nieuws heet Wanderlust. Hey, we hebben Moederdag ondertussen al achter de rug. Ik wil eigenlijk een oproep doen dat we dit weekend alle vrouwen in ons leven eren, liefde geven. Of het nou de buurvrouw is, de schoonmaakster of je eigen vrouw natuurlijk, je dochter. Dat is belangrijk, want

vaker in deze show te horen. Eats Everything. De vocalen waren van Stella Brown. Every Woman Needs Love is nieuw. We gaan naar het jaar van de IKEA Monkey. In Canada werd een kleine aapje gespot. Op de parkeerplaats van de IKEA met een volle jas aan. Daar ging het alleen maar over in 2013 op social media. En deze plaat was toen een hit.

doe mijn best ervoor. Dat is DX Vibe. Ik zag een leuke quoteje op Pinterest voorbij komen die ik je niet wil onthouden. Mind talk in the morning en soul talks at night. Oftewel, als je 's nachts de verkeerde keuzes maakt, maar je doet het wel met de juiste intenties, dan is dat helemaal niet erg. En daar past deze nieuwe Ellie Oaks track heel goed bij.

andere kant van de radio, de hersens kraken. Welk nummer is daar ook alweer in gebruikt in de nieuwe Ellie Oaks en Levine en I'm Look Shit? And I'm fine with it. Nou, ik moest ook even lang nadenken, maar ik heb hem voor je gevonden. Dat is natuurlijk deze van Boney M en de titel die luidt.

Ik swipe ja. Nou, mooi. Heb je ook gehoord dat ik het had over bijzondere goede combinaties? Zoals peanut butter jelly. En dus ook niemand minder dan I, Jordan en Bronski Beat die de samenwerking zijn aangegaan. Lucas die stuurt er nog een berichtje over via de appbox van deze radiozender. Hij zegt, ik moet ineens denken aan een absolute Tense Classic. Ook een unieke samenwerking. Disclosure en Eliza Doolittle.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan, volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren.

Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden.

Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverwanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna.

Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gehouden.

Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend.

Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend.

Het weer: in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt.

0: ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend.

Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.